Toe sy huis toe was net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.

0: Ons kyk na internationale daar, daar is twee lekker eetgoed daar, daar is een mango, een dag, internationale dag, en ook fudge, internationale dag. Ek sal hulle al twee, sal ek vier. Ek hou van fudge en ek hou van een mango. Ons ook vandag internationale wereldbreindag. So kyk een bykie wat jy vir jou brein kan doen. Dalk een oefeningkie of iets, breinoefening, of aan die ander kant dier recht te eet, kan nou ook jou brein nogal beïnvloed. En dan kyk ons verder, dier is ook een internationale Be a good teammate day. Ek weet, vir baie mense is dit makkelijk, baie mense is net like, yeah, alles is yeah, kos gaan, woehoe, span. Ander mense is bykie like, yeah. Ok, vandag, so vandag is die dag afvoer. So as jy een van die is wat, ja, gaan maar, wees een goeie spanmaat vandag. Dit beteken nie, jy hoef met alles saam te stem nie, dit beteken maar net, as daar besluit geneem is, dan sit jy maar jou volle gewig daar achter en jy, you know, you do it. Dit is die internationale dag wat ons vier, maak een van die, jou eie.
1: Jou streekstasie is FM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1 SFM.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, oh, buddy, opel, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Thunder, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoma Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: SFM, volgoed musiek.

0: Ons is so 31 minute wat ons in is in hierdie sonskyn woensdagmiddag 22 van Julie 2026. Jy kers met my en Rico Aries in ons sport vir die eerste uur is dat die Loskakel Sasa Fynberg Mongomozulu is onder 10 fiks spelers wat dan teruggeroep is na 43 man Springbok groep en die groep sal Sondag in Johannesburg bijeenkom om voorbereidings te begin vir die toetse teen Argentinië op 8 Augustus voordat hulle aandag dan vestig op die vier toets rugby se grootste wedywering reeks teen die All Blacks. Onder die terugkerende spelers is wereldbeker wenners Eben Etzebeth, Lode Jager, Franco Mostert, Sia Kolisi en André Pollard, saam met Ethan Hoeke, Kenan Moody, André Esterhuizen en Mornay van den Berg. En Erasmus het ook 5 spelers aan hul verenigde rugby kampioenskapklubs vrygestel vir toerwedstrijde teen die All Blacks, Mkunu, André Govinter, Evan Roos, Embrous Papier en Jaco Williams.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak Gordyne. Ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stofveders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Jou streek. Jou frequentie. Jou musiek. SFM.

As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za. Jou nommer 1 stasie

0: is 2:52, Ice Blocks, Ring of Fire, Lipstick, Ivan Roo en Elvis Blue se goud in die vier, wanneer hy sopas geluister het. Dit beteken Fluit Fluit, my story is uit. Rico is my naam, kom ons doen dit môre middag weer tussen 12 en 3. Liani May, Jone, asook Lucas en Steve se Another Life. En ook muziek van Rob Thomas, Groetnis.
1: 90.1 SA

En dan zijn die in Blom met nieuwe liefde. Ons kijkt dan vandaag in de geschiedenis in wel van mijn ziekers op die 22e juli. En daar is dit dan 2023 Taylor Swift wat concerte in Seattle. En die mense is so doenig en spring so rond op die vloer dat die 2.3 meet. Of is soos 'n aardbewing. En die volgende aand doen hulle weer dieselfde. Was nog interessant geweest om by die konsert te wees. Dan in 2020, Kim Kardashian asks for understanding of her husband Kanye West, who struggles with bipolar, dat het gebeur, op die dag. Dan is het in die jaar 2024, Eminem's The Death of Slim Shady, is sy 11de album, en het word ook nummer 1, dit vat oor by Taylor Swift's The Tortured Poets Department. En dan gaan ons bietjie terug in die geschiedenis. In die jaar 1969 is het Aretha Franklin is arrested for disorderly conduct following a traffic accident in Highland Park, Michigan. Aretha Franklin, natuurlijk een van die groot soul sangers was, en ons gaan nou luister na een van haar groot treffers. Ons gaan luister na I Say a Little Prayer van Aretha Franklin, net hier op SFM.

0: Nostalgiese toverkop. Ons kyk na bekendes wat verjaar. Selena Gomez, sy word 35 jaar oud. Selena wat deesdae nie net meer sangeres is nie, natuurlik aktrise ook. Sy het jong begin. Het sy daar by Disney begin. Sy het 2 solo albums, Start Dance en Revival, wat nummer 1 in Amerika geslaan het op die Billboard Hot 100. En baie films van sy ook al reeds gespeel het in TV-reekse. Dan is dit ook die verjaarsdag van Prins George van Wallis. Hy word, was het 13 jaar oud, baie geluk George. Wacht, een wonderlijke dag vir jou dan wees. Dan is het ook die verjaarsdag van David Spade. Hy is komediant, so nou dan bykie acteer in Saturday Night Live, waar hy bekend geraak het. In films gespeel soos Joe Dirt, Tommy Boy, The Benchwarmers, Black Sheep, en hy was stem in Hotel Transylvania, waar hy Griffin gespeel het. As het jou verjaarsdag vandag is, mag dit een wonderlijke dag verder wees. Hoop jy kan spandeer saam met jou
1: Nigenberg Pentium SFM.

0: Enrique Iglesias met Taking Back My Love. Voor dit Piet Pompies met Naby Verte en Jan Blom met Word Wakker. Ons gaan nou luister na Mayday deur Energie.
1: Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: stalen.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lig te kry. Dis meer as musiek in jou ore.